0: Goedemorgen FM.
1: Yo, tap that ass.

Dit is Urgent FM.

Ja.

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Mogelijk wordt de vredesdeal tussen Iran en de VS vandaag dan toch niet ondertekend, of toch niet als het van Iran afhangt, zei Mikko op een van de komende dagen. Amerikaans president Trump gaat ervan uit dat het vandaag in orde komt. Intussen komen wel al heel wat punten uit het akkoord naar buiten. Midden-Oosten-kenner Koert de Buff.
3: Als er één iets duidelijk is, denk ik, is dat Iran uit dit akkoord goed komt. Dat Iran lijkt toch gewonnen te hebben. Aan de ene kant gaat de straat van Hormuz terug open. Dat zal erin staan. Er zal ook instaan dat er bevroren gelden teruggaan naar Iran. Het gaat over vele miljarden die uiteindelijk naar Iran zullen stromen.
2: Het Iraanse persagentschap heeft intussen ook beelden verspreid van protesten in het land. Daarop is te zien hoe betogers zich verzamelen voor het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die beelden moeten aantonen dat betogers niet akkoord zijn met de vredesdeal. Een schietpartij in Molenbeek in Brussel. Daar werd een schot gelost in de buurt van een café. Dat bevestigt de politie. Er vielen geen gewonden. Het onderzoek loopt. Het is niet duidelijk of er verdachten zijn opgepakt. In Nederland is al 124.000 euro opgehaald na het ongeval met fietsende kinderen. Daarbij kwamen 3 kinderen en een begeleider om het leven. Ze waren op schoolkamp toen ze werden aangereden door een auto. Een ouder van de school had de inzamelingsactie opgezet en zegt dat er nu genoeg geld in gezinnen.

0: In aanloop naar de wedstrijd gaf Kevin De Bruyne een persconferentie. Hij kijkt er naar uit en is vol lof over bondscoach Rudy Garcia.
1: Ik denk dat hij een heel goede band heeft gecreëerd met iedereen, de groep, de staf er rond. Ik denk dat op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen. En dat hij iedereen on board heeft gekregen, zeker na een moeilijke EK en dan die Nations League, om dan iedereen terug samen te krijgen. En dat is het belangrijkste.
0: Bijna alle Rode Duivels zijn fit. Enkel Zeno de Bast raakt niet klaar voor de wedstrijd tegen Egypte. Hij herstelt nog van een dijbeenblessure. En in ons basketbal zijn de Antwerp Giants kampioen. Ze wonnen de beslissende wedstrijd van Oostende met 89-84 na een verlenging. Na het vierde kwart stond het nog 77-77. Het is 26 jaar geleden dat Antwerp de titel won. Voor Oostende komt er een einde aan een reeks van 14 opeenvolgende titels. De dag start zonnig, daarna neemt de bewolking toe, maxima tot 20 graden. Morgen droog en brede opklaringen bij 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer en zonniger. Donderdag gaan we richting 30 graden.
2: Dit is Urgent FM.
3: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws. Mogelijk wordt de vredesdeal tussen Iran en de VS vandaag dan toch niet ondertekend. Of toch niet als het van Iran afhangt, zij mikken op een van de komende dagen. Amerikaans president Trump gaat er wel van uit dat het vandaag in orde komt. Intussen komen al wat punten uit het akkoord naar buiten. Midden-Oosten-kenner Koert de Buff.
2: Als er één iets duidelijk is, denk ik, is dat Iran uit dit akkoord goed komt. Dat Iran lijkt toch gewonnen te hebben. Aan de ene kant gaat de straat van Hormuz terug open. Dat zal erin staan. Er zal ook instaan dat er bevroren gelden teruggaan naar Iran. Het gaat over vele miljarden die uiteindelijk naar Iran zullen stromen.
1: Het Iraanse persagentschap heeft intussen ook beelden verspreid van protesten in het land. Daarop is te zien hoe betogers zich verzamelen voor het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die beelden moeten aantonen dat betogers niet akkoord zijn met de vredesdeal. Vlaanderen investeert bijna 18 miljoen euro in de renovatie van jeugdverblijven. Dat heeft bevoegd minister van Toerisme Hans Bonte beslist. Die verblijven worden onder meer gebruikt voor boskampen of sportkampen. Maar omdat die sterk verouderd zijn, dreigt het aanbod te dalen. In totaal telt Vlaanderen meer dan 600 jeugdverblijven. In Zwitserland wordt er vandaag gestemd of er een maximum bevolkingsaantal moet komen. Het is een initiatief van de rechtsconservatieve en nationalistische Zwitserse Volkspartij, de grootste partij van het land. Die wil het aantal inwoners beperken tot 10 miljoen, onder meer door nieuwe asielaanvragen en gezinsherenigingen te beperken. Vandaag telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners. Een stunt van Australië op het WK voetbal. Het won met 2-0 van Turkije en staat samen met de VS aan de leiding in groep D. Vannacht pakte Schotland dan weer zijn eerste overwinning op het WK in 28 jaar. Het won met 0-1 van Haiti. Nog in dezelfde groep liet topfavoriet Brazilië dan weer punten liggen tegen Marokko. Het speelde 1-1 gelijk. En nog op het WK spelen onze Rode Duivels morgenavond hun eerste wedstrijd tegen Egypte. In de aanloop naar de wedstrijd gaf Kevin De Bruyne een persconferentie. Hij kijkt er naar uit.

but we dead.

Draai lange nachten en ik ben vrij gevochten. Maar vind geen tijd om voor mezelf te zorgen. Sorry mama, wil niet profiteren. Maar moet benutten waar ik kan opteren. Voor ik te veel plichten heb te combineren. Ik hang een ketting in als polymeren. En ze al mijn rechten confisceren. Shit, ik weet het kan niet eeuwig als ze Ronnie leven. Vergeef me, ze

1 tel ik af naar een nieuw begin. 2, 3 sla de eerste over. Achterover val ik als een domino blok. Blokkeer de vieze setting die me steeds in de roes duwt. Stuurboord zelfmoord nooit. Links en krom geplooid. Verleden plooit brein net als origami. Van niks geen spijt, zoals anders dat gaat niet. Drop, drop de bars op de kick. De losse noot beat en de string steeds slik. Kneed voor hun tekst in de track feedback. Zelf een kleine klep, maar vraag hou je back. Zet het op je playlist.

naar de rust en dan loont het. Ik heb het al gezegd, maar ik toon het.

0: Dit is Urgent FM.
1: Let me tell you what I'm talking about, baby.

0: I'll never go.
1: When lava pours out near the sea surface, tremendous volcanic explosions sometimes occur. In time, submarine seamounts or islands are formed. When lava flows underwater, it...
2: Dit is Urgent FM.
3: 2 uur.
2: Urgent FM.
4: Hallo allemaal. Dit is een speciaal programma, want vandaag is het de dag van...
5: Tweede Rasse.

0: tu t'appelles comment?
1: Melody.
0: Melody comment?

0: Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Elke dag zijn er gemiddeld 30 meldingen van geweld tegen ouderen in Vlaanderen. In bijna 1 op de 3 gevallen gaat het om psychische mishandeling. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Ondersteuningscentrum Oudermishandeling.
3: Het kan gaan over kortaf zijn, snauwen, maar het kan ook heel vergaand zijn. Echt denigrerend, ouderen denigrerend behandelen, dreigen van ik kom niet meer. Dus het kan heel divers zijn. Het kan ook soms zelfs gaan over zeer neerbuigend omgaan met die ouderen. En we weten dat dat een enorme negatieve impact heeft.
2: Ook financieel misbruik, fysieke mishandeling of verwaarlozing komen vaak voor. De meeste slachtoffers zijn vrouwen. Ziekenhuizen moeten al maar minder bloedtransfusies doen. In 15 jaar tijd is het aantal met 30% gedaald tot zo'n 30 transfusies per 1000 inwoners. Dat blijkt uit overheidscijfers die VRT kon inkijken. Vincent Verbeke van het Rode Kruis.
4: Dankzij de wetenschappelijke vooruitgang zijn er eigenlijk steeds minder bloedtransfusies nodig. Dat is natuurlijk fantastisch goed nieuws. Dat wil zeggen dat bepaalde operaties bijvoorbeeld eerder een kijkoperatie zullen worden, waardoor er minder bloedverlies is en dus ook minder bloed nodig is bij ziekenhuizen. Maar langs de andere kant is er wel nog een grote vraag naar bloed en stijgt de vraag naar plasma net wel verder.
2: Vooral de voorraad O-negatief staat al kritiek laag. Als je zelf bloed wil geven, kan je terecht in het donorcentra of bij mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. In Teheran in Iran is een delegatie onderhandelaars van Qatar aangekomen. Qatar bemiddelt samen met Pakistan in de oorlog in het Midden-Oosten. De delegatie is daar nu om het vredesakkoord tussen de VS en Iran verder af te werken. Iran laat intussen weten dat het nog niet heeft beslist of en wanneer ze het akkoord gaan ondertekenen. Eerder zei Amerikaans president Trump nog dat het akkoord vandaag werd getekend, maar dat lijkt voorlopig onwaarschijnlijk. Het Britse leger heeft vanochtend een Russische olietanker onderschept. Dat meldt de Britse premier Keir Starmer. Het schip voer onder een valse vlag om zo de internationale sancties tegen Rusland te omzeilen. In totaal duurde de operatie zo'n 6 uur. Het schip wordt nu overgebracht naar een Britse haven. Het is de eerste keer dat het Verenigd Koninkrijk zo'n operatie uitvoert. En op het WK voetbal zijn 2 mensen opgepakt en aangehouden voor de diefstal bij de Engelse nationale ploeg. Dat meldt een justitieofficier in Kansas. Gisteren sloegen de dieven toe op het oefenkamp van Engeland. Ze namen onder meer schoenen en ballen mee. In totaal stalen ze voor meer dan €15.000. Engeland speelt dinsdag zijn eerste match tegen Kroatië. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen, maxima tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui, vanaf woensdag zachter en zonniger, met vanaf donderdag maxima boven 30 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
5: In the beginning
6: there was showbiz, but
7: never been arrested.
6: Danger Dancer.
8: What caused country bluesmen to claim a man and a woman is a dangerous game? Well, every schoolboy knows 1 + 1 = 2, and boys know less than girls do.

Applaus voor natuurlijk de Cramps. Dag jongens en meisjes, welkom bij Wowsville. Elke zondag tussen 6 en 7 op 105.3 FM of via www.urgent.fm. Deze week met een klassieke aflevering. Klassiek in de zin dat Clay en Von Trapp een stapeltje platen meebrachten en er iets mee gaan doen, al weten ze nog niet goed wat. Wat wel vaststaat is dat we aftrapten met de legendarische Cramps en dat we een hulde gaan brengen vandaag aan Jesse Hector, een belangrijke figuur in de geschiedenis van de Engelse muziek, tenminste als je graag wat dieper graaft. Bij Wowsville mag Jesse Hector straks nog eens de ether in. Zelf overleed hij helaas begin deze maand op 78-jarige leeftijd. Straks Jesse Hector, maar eerst Burns Whitfield en de Savages met Miss Glynis. Hey Miss Glynis.

Jullie luisteren naar Wowsville op Urgent FM. Rock and roll en rhythm and blues alom. En primitivism alom daar juist. Of daar straks met Barons Whitfield en The Savages. En dan, hoe heette zij weer? Shanda. Een artieste op Wild Records. En dan The Godfather of Them All, Howlin' Wolf. Hij deed wat hij het best deed, namelijk Moaning for My Baby. Gevolgd door Chicago collega's Buddy Guy met She Suits Me to a T en Etta James met Tell Mama. En daarnet The Winstons met Amen Brother, The Break, waarop een heel genre, namelijk jungle, gebaseerd is. De Amen Break inclusief. Daarop werd jungle dus gebouwd. De Flaming Sideburns nu, stop met praten, Clay, met Get Down or Get Out.

Het gaat er stevig en vettig aan toe bij Wowsville met de Flaming Sideburns daar straks. En ook de Monoman met Mystery Girl, een single op het Estrus Records label. En daarnet onze eigenste Mudgang met Liar. We gaan hulde brengen bij Wowsville, hulde aan Jesse Hector. Actief in de Engelse, meer bepaald de Londense muziekscene vanaf zijn 11e levensjaar. Hij zat in rock and roll bands. Hij zat in rhythm and blues bands. Hij zat in motgroepen en belandde uiteindelijk in het pubrock / protopunk / glittercircuit met zijn band The Hammersmith Gorillaz, later ingekort tot simpelweg The Gorillaz. Een goed excuus ook om wat andere stevige rockers uit diezelfde glitter en glam periode op jullie los te laten. Maar hier is dus The Hammersmith Gorillaz zelf met hun versie van You Really Got Me.

Oh. het gaat heel snel bij die mensen. Lekkere mid-70s vibes, niet nu net, maar daar straks op Wowsville. Een ode aan de onlangs overleden Jesse Hector met zijn eigen band, de Hammersmith Gorillas. The Damned, daarna met Smash It Up. Dan de Bishops, alias de Count Bishops, met I Love Candy. Dan Back in the City, uptempo, lekkere uptempo van de Devil Dogs. En dan een zeer vroege Motorhead met het gelijknamige nummer Motorhead dus. Gevolgd door het recente lawaai van de Nederlandse meisjes van Etters met lauwe halve liters. Jullie mogen nu even uitpuffen met de Caveman.

met Living Dead van de Caveman. Ain't That a Dilly van White Lightning. De Rimshots met I Get the Blues When It Rains. En met Bo Diddley. Ride on Josephine. Naderen we weer eens het einde van deze Wowsville, jongens en meisjes. Vele groeten van Jens van Trap en Inspector Clay. We gaan Jesse Hector nog eens zijn ding laten doen. Deze keer met niet de Hammersmith Gorillas, maar Toekoer de Gorillas. Met een classic, alleen in sommige livings toch, een classic Gatecrasher, de Gorillas. Tot, daar straks, nee, straks daarna waarschijnlijk nog wat etters. Ze hebben er genoeg. 21 nummers per kant. Tot volgende keer. Bye bye.

schreven samen een verhaal. Maar is de inkt op, dan eindigt ook de taal. Ze liepen naast elkaar, ze sliepen naast elkaar. Maar niemand had gezien wat ze verzwegen voor elkaar. Ze logen elkaar voor, dus ze liegen voor elkaar. En ergens is dat mooi, maar zo verlies je dus elkaar. Alles loopt precies iets anders dan gedacht. Alles loopt precies iets anders dan dat ik wou. Alles loopt precies iets anders dan verwacht.

iets anders dan ik dacht. Alles loopt precies iets anders dan dat ik wou. Alles loopt precies iets anders dan verwacht. Alles doet me denken aan jou. De foto's op de kast, de Velux zijn het dak. Ze bouwden samen op en nu breken ze het af. Het was mooi hoe raar het was, maar nu delen ze de klap. Waar zijn die beloftes van de trouw?

0: Dit is Urgent FM.
1: 10 uur.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Merry Christmas.

we don't know a thing. We're hip to the sound of 6 billion people.

0: is section 3320.
1: Dit is Urgent FM.
2: 2 uur.
1: Urgent FM.